alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: Radio Star. Have a great weekend.

0: Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het weekend van Radio.

0: in het hart van Herzelen.
1: Je hoort van ons!
0: Radio Star.
2: Let's go, girls.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Goedemorgen.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker. Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Met een hart voor Herzelen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Het weekend was nog nooit zo leuk.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Van het doe hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe het zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in

0: winkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
4: Jampie van Vlaanderen.

Ruim 7 over 9 op deze zaterdagochtend, vrienden. Goedemorgen allemaal. Welkom hier bij Radio Star in het weekend van Radio Star. En dit is Star in de ochtend tot 11 uur. Orchestra Manoeuvres in the Dark uit 85 met So In Love om eraan te beginnen. Ja, een stevig onweertje vanochtend, maar het zit zo stilaan erdoor. Het begint wat op te klaren. En dan zouden we normaal gezien weer een relatief mooie dag moeten beleven. Meer erover straks in de weerupdate die we brengen rond 9:30. We gaan ook in het hitverleden, we gaan eens naar het coronajaar 2020, om daar de hitparade van 30 mei 2020 gaan te bekijken. De hoogste nieuwkomer, sterkste daler, de hoogste stijger. En wat stond er toen op nummer 1? En dit komt uit 97, Ricky Martin. Un pasito pa'lante, Maria. Un dos tres, Maria. Goedemorgen.

Uit de hedendaagse hit praten deze Baby Rexha samen met Faithless. Een leuke samenwerking, The New Religion. Dat is stevig werk op een zaterdagochtend. Maar ja, dus om wakker te worden, waarom niet, hè, in het weekend hier bij Radio Star. En ook deze mag je wel wezen. Het is er al eentje van 24 jaar geleden. Alcazar. Sexual Guarantee. Goedemorgen allemaal.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

Een staartklassieker uit 1964. De Searchers met Needles and Pins. Net voor die nog Sexual Guarantee van Alcazar voor de reclame. We zijn bijna halverwege het eerste uurtje. Zometeen hebben we de weerupdate. Maar eerst nog even een nieuw geluid op de radio. Want dit is de nieuwe van Barbara Dex. En Back to You.

Na 1983 met David Bowie en The Modern Love, halverwege het eerste uurtje van deze Star in de Ochtend. We zijn toegekomen aan onze weerupdate. Wel, vandaag is het nog altijd onstabiel met regelmatig hoge en middelhoge wolken. Op dit moment kunnen hier of daar nog wel wat onweersbuien actief zijn, maar dan wordt het tijdelijk vaak droog. In de late namiddag of avond wordt de atmosfeer echter opnieuw onstabieler en verhoogt de kans op fel onweer. De temperaturen die schommelen vandaag 22 aan zee tot 29 in de Kempen, betekent hier een graad of 7, 28. De wind is overwegend zwak en veranderlijk aan zee. Steekt er deze namiddag ook een matige zeebries op uit noord-noordoost. Vanavond en vannacht houdt de kans op felle regen- of onweersbuien aan, al wordt het in de tweede deel van de nacht droog en rustiger in het westen met nachtminima tussen 14 en 18 graden bij een zwakke en veranderlijke wind. In het westen wordt de wind zwak tot matig uit west-zuidwest. Morgen vallen er eerst nog eventueel enkele onweersbuien over het oosten van het land, terwijl het elders droog zal blijven. Met soms wat zon, later wordt op de meeste plaatsen droog en gedeeltelijk bewolkt met temperaturen van 19 graden aan zee, 3 tot 24 graden voor dit gedeelte van het land. Nog altijd vrij warm natuurlijk voor de tijd van het jaar. De zwakke zuidwestelijke of veranderlijke wind wordt al snel matig uit westelijke richtingen. En maandag wel, dan blijft het overwegend droog met aanvankelijk brede opklaringen en lage wolken in de Ardennen 's ochtends. Overdag opnieuw stapelwolken waaruit in het oosten eventueel een bui kan ontstaan. En temperaturen die gaan schommelen van de 19 graden aan zee, 3, 24 graden voor deze regio. De wind waait matig uit zuidwest aan zee, na de middag draaiend naar westen. Dinsdag temperaturen rond 22 graden, wisselvallig met af en toe een kans op een bui. En er kan zelfs heel wat neerslag vallen, lokaal zelfs onweer mogelijk op dinsdag. Voilà, de weerupdate. We zijn er weer eens door. Tijd om nu even naar die hitparade te gaan van toen, net 5 jaar geleden in het coronajaar 2020. We waren net goed opgesloten toen dit als hoogste nieuwkomer binnenkwam in de hitparade. Lady Gaga en Ariana Grande, Rain On Me. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. Meteen nieuw binnenkwam op 27.

De dames even aan de macht met net al Lady Gaga en Ariana Grande, Rain on Me, de hoogste nieuwkomer in de hitparade van 30 mei 2020, het coronajaar. We waren dan net opgesloten, een maand of twee dat we echt binnen zaten. Wij mochten enkel buiten om radio komen te maken. Rain on Me op 27 binnengekomen als hoogste nieuwkomer toen. En dit was Whitney Houston uit 1988, One Moment in Time. Laat er ons nog een dame bij doen richting de reclame die er zo meteen aankomt. We gaan naar 1974 met Dolly Parton en Jolene.

0: jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Met een hart voor Herzelen.
6: Feel the music.
5: Radio Star. Jampie van Vlaanderen.

0: Bro with Love in 1986 met de SOS Band. Het is ondertussen 8 minuten voor 10 geworden. Het eerste uurtje zit er al bijna op, maar we gaan eerst nog even naar de nooduitgang. Dat is de nieuwe van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De zomersingle van Meteor, Nooduitgang. Kijken wat het de komende weken gaat doen in de hitparade. Hitparade waar we nu nog eens opnieuw gaan naar kijken. Hitparade van 30 mei 2020, het coronajaar. Naar de sterkste stijger in een vierde week notering. 14 plaatsen omhoog van 20 naar nummer 6. Da Baby featuring Roddy Ricch en Rockstar.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
2: step in the kitchen.

0: Discountzonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountzonk.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Zaterdagochtend, tijd voor Star in de ochtend.
4: Goedemorgen, zonder zorgen.
5: Jampie van Vlaanderen.

Lady Love Me One More Time uit 1983. George Benson om aan het tweede uurtje te beginnen van deze Star in de Ochtend. Ik zie op de sociale media toch wel meer en meer berichten komen van ja, blikseminslagen. Vooral ook het Pajottenland heeft blijkbaar zijn deel gekregen. Roosdaal, niet zo heel ver van hier, zou bliksem ingeslagen zijn, maar ook in Aflichem. Ik denk dat we vanmiddag in het middagnieuws daar heel veel gaan overzien. Zowel bij de VRT als bij VTM. Dit is Star in de Ochtend nog tot 11 uur. Met zometeen nog die terugblik in de hitparade van 30 mei 2020, het coronajaar, waar we nog op zoek gaan naar de grootste verliezer en dat ik ook nog ga vertellen welke toen de nummer 1 was. En dit komt uit 86. Het komt er weer aan na het weekend. Het is zo'n Manic Monday. Dit zijn de Bengals. Goedemorgen.

0: Lijkt alsof het gisteren was, maar het is al een hit van 30 jaar geleden. In 1995 deze Coolio en de Gangsta Paradise. Net ervoor nog de Bangles en de Manic Monday. De reclame die zit er zo weer aan te komen. Maar we hebben eerst nog de nieuwe van Niels de Stadsbader.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: geen vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496-83-0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.

Spaarklassieker uit het fantastische jaar 1965 en mijn geboortejaar nu 61 jaar geleden. I Hear a Symphony. En binnen een paar dagen is het zover. Dan komt er weer een streepje bij op de teller. We gaan nog eens een nieuwe song gaan draaien. Ik ontdekte hem deze morgen bij de nieuwe dingen die we binnenkregen van Mika. Ditmaal samen met Stiletto en Kirsten.

Een van de opvolgers voor Each Time You Break My Heart, waarmee we deze Nick Kamen leerden kennen midden van de jaren 80. Loving You is Sweeter Than Ever in deze Star in de Ochtend, waar we zo meteen alweer het laatste half uurtje gaan inzetten. En nu nog eens even teruggaan naar de hitparade van toen, het 30 mei 2020, het coronajaar. De grootste verliezer wel, die vonden we op plaats 50. Hè. Van 31 naar 50 gezakt, 19 plaatsen verlies voor een Belgisch product van Ibe en The Perfect Storm.

Zes minuutjes over half elf op deze zaterdagochtend. 30 mei, het laatste weekend van de meimaand. We gaan alweer de zesde maand van 2026 binnenstappen. Nu maandag bij de start van de nieuwe werkweek. Dit was Queen, Friends Will Be Friends. En dat is natuurlijk waarheid als een bus. Hè. We gaan nog eens even iets op vinyl gaan draaien. Een man die afgelopen week jarig was. Hij is er 62 geworden op 26 mei. Deze Lenny Kravitz, Stand By My Woman.

0: kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: Van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: De muziek zegt alles.
7: Radio Star.
8: Come on in sexy.
9: Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
10: Jampie van Vlaanderen.

De komende uren zitten we waarschijnlijk wel safe, maar vanavond is er weer kans op onweer natuurlijk. Jerry Halliwell uit 2001, It's Raining Man. En net daarvoor nog, dan hadden we Lenny Kravitz nog even op vinyl. Hij was afgelopen week trouwens jarig. We zijn er bijna door in deze Star in de Ochtend. Nog een 12-tal minuutjes te gaan en dan is er helemaal herzelen. Dit zijn de meiden van Maywood uit 1980 nu, Late at Night.

We zijn er weer eens door in deze Star in de ochtend. Maywood was iets nog uit 1980, Late at Night. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijn weekend van met de collega's hier bij Radio Star. Zometeen helemaal herzelen met Sarah de Moor. Wij hebben nog net de nummer 1 uit de hitparade van 30 mei 2020. Toen we ja, een goede twee maand opgesloten zaten. Net het coronajaar ook. Blinding Lights van de weekend. Dat was toen de nieuwe nummer 1 in een 25e week notering. Opnieuw een plaats gestegen naar nummer 1. Voilà, kijk, wij zijn er maandag opnieuw voor een nieuw uurtje koffiepauze en geniet nog van het weekend met Bryan Adams, zometeen nog na de weekend.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Het weekend van Radio Star. Radio
2: Star. Helemaal Herzelen met Sarah de Moor.
3: Na regen en hevig onweer komt er zonneschijn, zo wil toch het spreekwoord. En dus zijn wij er om u warm te maken met verhalen uit onze gemeente over het nieuwe mobiliteitsplan, een historische wandeltocht waarmee Sint-Lieve Zesse iets te zien heeft en de Omloop het Nieuwsblad, die morgen bij ons zijn orgelpunt kent. Een heel goeiemorgen.

0: Helemaal Herzelen met Sarah de Moor.
1: Als er iets is waarover we allemaal al eens graag ons zegje doen, dan is het uiteraard de politiek, hè? Maar ook mobiliteit. En het is dan ook een van de speerpunten van deze huidige politieke meerderheid. Al voor de verkiezingen werd het met bravure aangekondigd en beloofd. Er zou een nieuw mobiliteitsplan komen met die toekomstige richtlijnen voor onze gemeente. En wel, kijk, dat plan is er nu en het werd ook niet zo lang geleden voorgesteld aan het brede publiek. Dus moeten we het er ook hier eens over hebben. Een goeiemorgen. Schepen van mobiliteit, Evi Baes.
2: Goedemorgen.
1: Dag, voor CD&V, dat moet ik er dan nog even aan toevoegen.
2: Nee, hè.
1: ja, dat hoort zo. Schepen, u zegt stop. Althans in het plan bedoel ik.
2: Ja, inderdaad.
1: Want het grote uitgangspunt van het plan, zo heb ik dat toch begrepen na het doorploegen van die 140 pagina's, is het stop. Principe. Ja. Laat ons daarmee beginnen. Leg dat eens even uit.
2: Ja, stop staat eigenlijk voor eerst en vooral. Dus we gaan het volledig in het teken proberen te zetten van de zwakkere weggebruikers. Dus we gaan voor stappen, trappen, openbaar vervoer en dan pas het privé gemotoriseerd vervoer, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk het gebruik van de eigen wagen. Dus maar we willen de mensen hier in Herzelen zoveel mogelijk naar buiten krijgen, te voet of met de fiets. En dan weten we uiteraard ook logisch dat dat over de kleine verplaatsingen gaat. Dat is niet iemand die naar Brussel moet of zo. Maar dan is natuurlijk het openbaar vervoer aangewezen. Maar dat is dus het stopprincipe. We beginnen bij stappen en trappen.
1: Ja, een beetje om met een leuze samen te vatten die veel wordt gebruikt. Koning Auto moet er een beetje uit.
2: Ja, die zou een beetje aan de kant moeten blijven, maar als ik dat ook zeg, dan ga ik een beetje een gevaarlijke toer op, want dat wordt ook een probleem in Herzelen. Waar gaan we de auto's allemaal naartoe brengen? Ja, inderdaad. Maar het is dus eigenlijk de bedoeling om de auto aan de kant te laten staan, is veel gezegd. Maar om meer veiligheid te creëren voor voetgangers en fietsers. Dat is eigenlijk het uitgangspunt van dit mobiliteitsplan.
1: Ja, en dat doen we door de auto wat te weren of die op een andere manier in het openbare domein een plek te geven.
2: Ja.
1: Daar gaan we het over hebben, maar misschien toch nog eerst ook even uitleggen zo'n mobiliteitsplan. Hè? 140 pagina's, veel tekst. Wat is dat eigenlijk? Is dat louter een theoretische visie op papier? Of staan er echt concrete maatregelen in met een timing tegen wanneer zaken moeten gerealiseerd worden?
2: Ja, inderdaad. Het is eerst en vooral al een beleidsplan in de eerste plaats voor de komende legislatuur. Maar natuurlijk, het gaat nog een aantal jaren langer duren. Dat verwachten we tenminste. Maar het is een werk van lange adem geweest. Zoals ik mezelf laten vertellen heb, is het allemaal begonnen in 2019. Het is een beetje blijven liggen. Dat gaat allemaal raden door. Daarmee bedoelen we, dat moet een participatieraad door. Dat moet een projectstuurgroep door waar onder andere AWV in zit, waar de lijn in zit en zo, die daar ook een zegje moeten kunnen over doen. En dan komen we uiteindelijk tot een plan waar wij bepaalde keuzes maken voor Herzelen. Wat willen wij de komende jaren bereiken? Dus dat plan is gegoten in 6 speerpunten, dus de 6 belangrijkste thema's waar we aandacht willen aanschenken. En die 6 speerpunten zijn vertaald in heel concrete acties. Dus wat gaan we? Wel ja, ik kan daar een aantal voorbeelden van geven. Ik weet niet of dat daar straks dieper op ingegaan wordt. Maar we gaan dus kijken per speerpunt. Ik ga er eentje uitnemen. We gaan voor veilige schoolomgevingen. Het creëren van, dat is nu al bezig, maar van veilige schoolomgevingen. En dan gaan we gaan kijken, is het niet mogelijk om de komende jaren aan iedere schoolomgeving, en dat zijn er zo 10, een permanent metingsbord te hangen? Daar hangt uiteraard een kostenplaatje.
1: Om de snelheid te meten.
2: Om de snelheid te meten en om de mensen op die manier te sensibiliseren van opgepast. Er is hier een schoolomgeving, jullie moeten vertragen, er gaan overstekende kinderen zijn enzovoort enzoverder. Dat is een voorbeeld van een concrete actie. Uh-huh. Maar je hoort ook wel, daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan vast. Want zo'n metingsbord, dat kost uiteraard. Hè. Dus, maar dat is één van die acties. De komende jaren gaan we daar verder mee aan de slag.
1: Ja, maar dan hoor ik u zeggen, het is niet de facto zo dat elke actie die erin staat überhaupt gerealiseerd wordt, omdat er eventueel een financiële gevolg is dat niet binnen de begroting past, bijvoorbeeld.
2: Wel, je gaat wel merken als je het plan leest, en je hebt het ook gelezen, dat er heel veel onderzoek staat naar. Sommige dingen kunnen heel concreet vertaald worden en kunnen we echt wel mee aan de slag. Andere dingen zijn een groot vraagteken. Ik ga daar ook een voorbeeld bij geven. We hebben ook moeten een bepaalde categorisering toekennen aan de wegen. En we spreken dan over ontsluitingswegen en erftoegangen. toegangswegen, een ontsluitingsweg, daar hebben de mensen de wildste beelden van in hun hoofd, van amai, je gaat nu alle zware vervoer hier door mijn straat. Heel concreet is een ontsluitingsweg gewoon de weg van een bepaalde kern naar een andere kern. Mm-hmm. Maar in theorie zou dat ook de weg zijn waar er de voorrang aan rechts wordt afgesloten. Dus die ontsluitingsweg heeft dan voorrang.
1: Ja, de voorrangsbaan.
2: Is dan de voorrangsweg, inderdaad. Een voorbeeld daarvan is de Ressegemstraat op dit moment. Mm-hmm. Daar moet je nog voorrang verlenen aan rechts. En dat zou in de toekomst kunnen uitgeschakeld worden. Maar dat moeten we natuurlijk onderzoeken. Een voorrang wegnemen betekent dat de snelheid gaat verhogen in die straat. Want dan gaan mensen denken van, ja, nu heb ik hier vrij spel. Dus dan moeten we gaan onderzoeken. Oké, we gaan die voorrang wegnemen, maar hoe kunnen we dan de snelheid vertragen? En is dat hier allemaal wel haalbaar? Dus vandaar, er staan heel wat concrete acties in. We hopen uiteraard ze allemaal te kunnen realiseren, maar dat zal ook het onderzoek uitwijzen.
1: Ja. Maar die acties geven wel richting waar jullie naartoe willen. Ja. Maar zijn de facto niet allemaal realiseerbaar gaan in onderzoek. Een ander speerpunt in het plan staat, schepen. En u haalde het ook al een beetje aan. Ja, waar gaan we met al die auto's naartoe? Dat is dat parkeerbeleid. Hè. Het hoeft niet gezegd te zijn dat daar af en toe wel eens wat kritiek op is in bepaalde straten. Stationsstraat, Hoogstraat.
2: Inderdaad.
1: Hè. Ja. Dat is een toren in het oog. Mm-hmm. Maar ik lees in dat plan ook wel dat dat hoog op de agenda staat om daar iets aan te doen. Zo lees ik bijvoorbeeld dat het beurtelings parkeren op bepaalde plaatsen eventueel afgeschaft zou worden en er een andere parkeermogelijkheid in de straat zou worden geïntroduceerd.
2: Ja. En dat is iets wat heel binnenkort al op de agenda staat. Want voor de Stationsstraat heel concreet is dat in de maand juni al starten wij daar een proefopstelling. Want dat is iets wat wij niet beslist hebben van dat beurtelings parkeren afschaffen. Dat komt van hoger hand natuurlijk. Dat was eigenlijk de bedoeling tegen september 26, maar dat is al verplaatst naar juni 27. Maar dat is natuurlijk iets wat wij niet kunnen laten liggen. We moeten daarmee aan de slag. Dus daar hebben we al eens bekeken wat zijn daar de mogelijkheden. En ook daar moet je weer de partners aan het woord laten. Bijvoorbeeld de lijn heeft daar echt wel zijn zegje in, want die mensen staan op minuut, op tijdstippen. Ja. Dus die willen ook wel daar een vrij vlotte doorgang. Uh-huh. Dus we hebben moeten eigenlijk letterlijk deze keer een kant kiezen. Dit kan ik nu ook wel vertellen over de radio, want die communicatie is al een groot deel gebeurd. Dus vanaf 16 juni voor een 2 à 3 maanden zal er dus gekozen worden voor de kant als je van hier naar het station rijdt, dus de rechtse kant, gaan we dus het parkeren inrichten. Maar dat zal dus, als we daarin slagen, als dat voor een vlotte doorstroming zorgt, zal dat ook de definitieve kant worden.
1: Ja, ja. We kiezen eerst voor een proefopstelling, en kijken wat het geeft.
2: Want daar gaan ook heel veel op dit moment niet, maar bij andere mogelijke opstellingen, want als bewoners dan denken, ja, maar waarom is dan nu net deze kant en mij zou beter uitkomen de andere kant? Je moet daar ook inderdaad het parkeerbeleid in kaart brengen en bijvoorbeeld kiezen voor een andere opstelling, zou over de Stationsstraat een vermindering van 42 parkeerplaatsen betekend hebben. Dus dan is ook weer het vraagteken, waar moeten de mensen met de voertuigen naartoe?
1: Ja.
2: Dus het is altijd een beetje een wikken en wegen van,
1: Er zijn verschillende gebruikers van die Stationsstraat natuurlijk. Mm-hmm. Niet alleen het openbaar vervoer, veel doorgaand verkeer, maar ook mensen die er wonen, dat is nu eenmaal zo. Dat wonen en je auto kwijt kunnen versus dat doorgaand verkeer voor openbaar vervoer en anderen. Dat willen jullie ook een stukje aanpakken. Ik lees in een van de acties ook dat jullie in een stedenbouwkundige verordening willen gaan implementeren dat als er nieuwbouwprojecten komen, daar aandacht moet zijn. Mm-hmm. Of misschien gaat het wel verder dan dat, om ervoor te zorgen dat je kan parkeren op je eigen erf.
2: Ja, dat is ook de bedoeling. Dat is uiteraard nu op dit moment bij het bouwen van meer gezinswoningen. Dan is het omhoog getrokken naar 1,4. Ja, dit heeft niemand een vierde van een wagen uiteraard.
1: Nee,
2: maar als dat gaat over 10 woningen bijvoorbeeld, dan gaat dat al over 14 parkeerplaatsen. Dan je moet rekening mee houden dat mensen, en ik denk, en we willen uiteraard wel Koning Auto een beetje aan de kant laten, zoals we daarnet hebben gezegd. Maar het is een utopie te denken dat de meeste mensen nog één wagen hebben. Want de meeste mensen hebben er echt wel al 2 en richting de 3 en dergelijke. Dus bijvoorbeeld over 10 woningen, 14 plaatsen, dat is nog altijd, dat zal nog weinig zijn eigenlijk.
1: Ja. Die implementatie in die verordening, dat geldt dan alleen voor die meergezinswoningen? Of denken jullie daar ook aan voor particulier, dus een eensgezin?
2: Ja, op dit moment ligt dit nog niet echt op tafel. Natuurlijk, het is wel de bedoeling, het zou wel leuk zijn. Als we nu kijken bijvoorbeeld, maar dat dat is een moeilijke om mensen daar te sensibiliseren. Heel veel mensen gaan bijvoorbeeld eigen terrein gebruiken of een eigen plaats in de woning, zoals bijvoorbeeld de garage, gaan die gebruiken als opslagplaats. Daar hebben we alle begrip voor, want mensen willen kleiner gaan wonen, compacter gaan wonen, maar dan moet je natuurlijk ook met je gerief weg kunnen. En dan belandt de auto op de straat.
1: Ja.
2: Ook daar moeten we kijken, hoe kunnen we aanmoedigen om toch die auto bijvoorbeeld binnen te parkeren, om daar ruimte vrij te maken. Maar dat is nog een hele moeilijke, want daar komt bijvoorbeeld de bewonerskaart naar boven. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nog een heel zwaar discussiepunt, want een bewonerskaart is die dan al dan niet betalend. En dit is iets, dat zijn gedachtegangen, maar dat is absoluut nog niet concreet gemaakt.
1: Ja, want dat staat ook in het plan. Onderzoeken naar, kunnen we bewonerskaarten invoeren, is wel al meermaals gevraagd door bepaalde inwoners, bijvoorbeeld op de Groenlaan. Maar jullie zijn wel van plan, kijk, we gaan dit wel ernstig bekijken,
2: zeker,
1: of het kan.
2: Zeker, ja. En dan is het natuurlijk ook van, welke context wordt dat gegeven? Gaat daar een prijskaartje aan vasthangen? Is dat voor een eerste wagen bijvoorbeeld, of een gezinslid, een gratis kaart? Wordt dat voor de tweede een betalende? Dus dergelijke dingen moeten echt wel grondig bekeken worden.
1: Mm-hmm.
2: En dat is iets waar we op dit moment nog niet concreet genoeg mee bezig geweest zijn.
1: Maar de intentie is er om het te onderzoeken.
2: Zeker.
1: Wat ik ook lees in het plan, en dat is toch ook een puntje van discussie, uitbreiding van zone 30.
2: Ja.
1: Iedereen zegt ja, doen voor de veiligheid, maar liefst niet in mijn straat. Liefst wel in mijn straat, maar niet in die straat waar ik veel
2: moet
1: zijn.
2: Want daar moet ik passeren. Ja.
1: Zo is het.
2: En eigenlijk is het wel zo dat we zouden heel graag, en we gaan dat ook concretiseren, dat heel graag de gebieden waar heel veel passage is in het algemeen, maar heel veel passage door kinderen, door jonge mensen, daar zouden we echt wel die zone 30 willen uitbreiden. Dat kan door een pure zone 30, de implementatie daarvan, maar bijvoorbeeld iets wat op de gemeenteraad van juni zal komen, is een fietszone aan de Steenhoven. En dat is automatisch ook al zone 30 dan.
1: Ja.
2: Dus omdat daar ook wel vraag naar is, want daar is heel veel passage van trage weggebruikers, van zwakke weggebruikers, maar ook heel veel auto's die daar passeren. Daar wordt wel redelijk snel gereden, daar is een mooi rechtstuk ook aan verbonden. Dus er komt daar vraag van, gaan jullie hier iets doen? En daar is ons voorstel om daar al een fietszone in te richten, wat automatisch ervoor zorgt dat het zone 30 is. En wanneer er een fietser voor jou rijdt, ben je verplicht daar achter te blijven.
1: Ja, een fietsstraat, zoals dat dan heet.
2: Ja, eigenlijk, dat is een fietszone, maar iedereen kent dat onder de noemer van een fietsstraat. Ja.
1: Het blauwe bord met de rode fiets op.
2: Ja, dat zal duidelijk aangegeven worden.
1: Ja, oké, alweer een concrete maatregel.
2: Dat is iets concreet, ja.
1: Ja. Nog eentje dat we daar lezen, en dat, ook dat leeft al lang, en er zijn veel meningen over, ruimtelijk onderzoek naar de herinrichting van de Groenlaan.
2: Ja. Dan dat is ook wel qua mobiliteit. Ja, ik heb uw vraag nu niet laten uitstellen, maar dat is een hele moeilijke. Want qua leefgebied de Groenlaan, qua beleving en zo, is dat een hele mooie plaats. En zou dat een plaats moeten zijn waar eventueel rust kan gecreëerd worden.
1: Mm-hmm.
2: Ruimte om te wandelen, ruimte om te fietsen, om inderdaad daar een terrasje te doen en dergelijke. Dus dat is eigenlijk de bedoeling, dat zou heel mooi zijn voor de Groenlaan. Tegelijkertijd, want wij zijn niet alleen aan de slag gegaan met dit plan, dit is onder leiding van een studiebureau. Tegelijkertijd is dat ook een hele brede straat.
1: Mm-hmm.
2: Een straat die er zich toe leent om daar inderdaad meer vervoer op te steken. En dan wordt het natuurlijk een moeilijk evenwicht. Want wij willen daar langs de ene kant zorgen voor een leefbare ruimte, voor een rustplek, en we willen daar rustplekken creëren. Anderzijds, gaan de stemmen op van, kunnen we daar geen één richting van maken? Maar dan gaan we daar alle verkeer wegnemen.
1: Mm-hmm. En waar moet dat dan naartoe?
2: En dan gaat dat over een schoonomgeving gestoken worden.
1: Ja, want
2: en
1: dat daar is moet nu je eenmaal ook een straat met bijzonder veel doorstroming.
2: Voilà, ja. Ja, dat is inderdaad zo. Dus dan wordt het een moeilijke keuze. En ik kan zeggen, qua beleving is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar qua puur mobiliteit hebben we er op dit moment voor gekozen om de Groenlaan toch te laten voor wat ze is. En die ook als ontsluitingsweg aan te duiden. Dat wil zeggen, komende van Zottegem, dat je inderdaad het stukje Hoogstraat Groenlaan neemt.
1: Ja.
2: In plaats van Oudendries, de Graaf du Parklaan, Burgemeester Matthijsstraat en dergelijke. Dus het blijft eigenlijk nog een hele belangrijke weg volgens het mobiliteitsplan.
1: Ja. Maar er wordt onderzocht wat er eventueel nog mogelijk is om aan herinrichting
2: om te eventueel
1: doen.
2: Een van beide kanten. Ja, dat is inderdaad ook een onderzoek.
1: Veel werk op de plank, dat is duidelijk. En nog heel veel concrete acties die gaan volgen, maar die ook al op stapel staan. Dat is fijn om te horen. Nu je er toch bent, Schepen, wil ik nog tot slot een heel andere vraag stellen. Er was gemeenteraad laatst en de oppositiepartijen Leven en Vooruit die maken zich een beetje druk over die gemeenteraad. Want daar kwamen 3 inwoners een vraag stellen, dat kan, daar is ook een reglement voor. Ja. Maar zo zegt de oppositie, die zijn nogal geïntimideerd van teruggekomen zonder een beleefd antwoord te krijgen. Oppositieraadslid Philippe de Bot van Leef die roept het college zelfs op om in de spiegel te kijken. Wat is daar gebeurd, Schepen?
2: Wat is daar gebeurd? Ik heb het ook uiteraard allemaal gelezen.
1: U was daar ook?
2: Ik was daar en ik heb het gelezen. En dan sta ik eigenlijk een beetje met verstomming geslagen. Want ik denk, voor de mensen die mij niet kennen, maar mij nu horen, of voor de mensen die mij wel kennen, dan is dat echt wel een klap in het gezicht van beleefdheid is ver zoek en zo. Want daar heb ik absoluut, ik denk dat wij daar heel meegaand zijn. Wat mezelf dan betreft. Ik probeer echt wel te luisteren naar de mensen. Ik probeer echt wel mee te zoeken naar een oplossing. En ook wel zeker en vast beleefd te blijven. En als ik dan die persartikels lees en zie van dat die beleefdheid ver zoek is en dat mensen inderdaad geïntimideerd worden en zo, dan vind ik dat inderdaad wel een hele jammere, want als ik over mezelf moet spreken, of we hebben daar net de partij vernoemd, maar ook de coalitie in het algemeen, we doen echt wel ons best samen om te luisteren en naar oplossingen te zoeken, echt wel. Het is natuurlijk ook een taak en een mooie rol voor de oppositie, dus het is echt wel iets, ik heb daar alle begrip voor, dat zij daar ook door een andere bril kijken. Maar het is echt wel heel kort door de bocht om te zeggen dat wij niet naar de mensen luisteren en onbeleefd zouden reageren.
1: Het is uit zijn context getrokken.
2: Ja.
1: Hoor ik u dan zeggen.
2: En dan denk ik wel van, zo jammer. Als ik dat lees, dan denk ik echt wel, zo jammer. Moet dit nu echt op die manier? Ik nodig de mensen uit, de mensen die de artikels lezen, maar bijvoorbeeld niet aanwezig waren op de gemeenteraad, om toch zeker, als ze daar vraagtekens bij hebben, de gemeenteraad te herbeluisteren. En als ze de wenkbrauwen fronsen en denken van, wat is daar in godsnaam die woensdagavond gebeurd, dan denk ik van, het is best dat je nog eens de gemeenteraad herbeluistert, dat kan altijd, dat weet je. En dat je dan daar je eigen conclusies uittrekt, want de waarheid ligt ergens in het midden, hè. Dat is vaak zo.
1: Zo is het altijd. Ja. En met beleefde vragen over het mobiliteitsplan kunnen ze bij Schepen Evi Baeyes terecht.
2: Zeker, en ik ga beleefd antwoorden.
1: Zullen we daarmee afsluiten? Voilà. Evi Baeyes, Schepen van Mobiliteit voor CD&V, van harte bedankt.
2: Ja, dankjewel.
0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent. Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man

0: Eten.
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Het weekend was nog nooit zo leuk.
4: Je hoort van ons!
3: Radio Star.

0: Nog tot 12 uur met Sarah de Moor.
1: De countdown is begonnen, althans volgens de website van de Livinus Stappers nog 29 dagen. En dan wandelen hopelijk 1000 deelnemers de Livinus-tocht, een historische processie in een modern jasje van Gent naar Sint-Lievezoute, maar zonder meer ook gelinkt aan onze gemeente, aan Sint-Lievezesse. Een goeiemorgen, Caroline Mombayu.
2: Goedemorgen.
1: Van de Livinus-stappers, uiteraard. Helemaal naar hier gestapt? Of,
2: Nee, vanmorgen hebben we de wagen genomen.
1: Okay. Ja, het weer, het zit even niet mee, alhoewel het wordt beter. Hè. Caroline, misschien kan jij ons eerst even helpen door heel kort in de geschiedenis te duiken van die Livinus-tocht, maar om te beginnen van die heilige Livinus waar het om draait. Hè. Want wie de heilige Livinus zegt, die zegt ook Sint-Lievezesse en zonder meer Sint-Lievezoutem, waar jullie vereniging zit. Wie was hij en hoe komt het dat we vandaag nog altijd een Livinus-tocht wandelen?
2: Wel, de heilige Livinus was dus een Ierse monnik, pastoor, die ons kanten uitkwam om zieltjes te winnen. Hè. Mm-hmm. Die is vermoord in Sint-Lievezesse, begraven in Sint-Lievezoutem. En dat bracht heel veel geld in het laadje voor bedevaarten en zo. En op een bepaald moment zat de abdij in Gent, Sint-Baafs abdij, in financiële problemen. Dus zij dachten, we gaan die relieken van de heilige Livinus overbrengen naar Gent. Dan verdienen wij daar een beetje bij. Uh-huh. En bij de transport, hoe moeten we het zeggen, tussen Sint-Lievezoutem en Gent ging er van alles mis. Dus elke stap die er gezet werd, werd die kist maar zwaarder en zwaarder. En pas op het moment dat er beloofd geweest is, we gaan elk jaar op 28 juni de relieken van Gent terugbrengen in Sint-Lievezoutem. Is dat transport, is in een overgang eigenlijk mogelijk gemaakt. Dus sindsdien is er elk jaar een processie tussen Gent en Sint-Lievezoutem, maar daar waren eigenlijk braspartijen. Dat waren braspartijen. En dat heeft dan eigenlijk geduurd tot keizer Karel ongeveer, die daar eigenlijk een komaf mee gemaakt heeft. Uh-huh. Die zei. Dus de heilige Livinus kennen we vooral door het verhaal dat zijn door heidenen zijn tong uitgetrokken geweest is in Sint-Lievezessen. Dus voilà, dat is een beetje in kort de geschiedenis.
1: Ja. En op een bepaald moment, keizer Karel zegt nee tegen de processie, braspartij. Maar op een bepaald moment voelen dan toch een aantal mensen in Sint-Lievezoutem zich geroepen om dat stukje historie opnieuw tot leven te brengen?
2: Ja, inderdaad. Dat was in 2007. Dat hebben we de eeuwfeesten, dat werd dan herdacht. Dan hadden we een paar heel enthousiastelingen die die wandeling terug het leven geroepen hebben. Dan natuurlijk, die editie, dat was echt wel een feesteditie, want dan hadden we inderdaad meer dan 1000 wandelaars. Dat was ook met de hulp van het Sint-Lievescollege in Gent, die effectief relieken, wat er nog van overschiet, zogezegd, meegedragen heeft. En sindsdien is dat eigenlijk blijven duren elk jaar. Dus dat is altijd de laatste zondag van juni. Dat gaat gepaard met de zomerjaarmarkt, dat is het Sint-Lievezoutem. Dus die mannen zijn dat eigenlijk blijven doen. Maar op een bepaald moment, die mannen waren een dagje ouder, tegenslagen gehad, die van de bestuursleden verloren, corona zat ertussen. Dus in 2022 hebben die mannen gezegd van, we willen ermee ophouden, we willen een opvolging, want die mannen die helpen ons nog altijd heel veel. Hè. En dan zijn wij dan mijn nieuw kernteam beginnen overnemen. We zijn gestart in 23 met een 300-tal wandelaars. Van die jaar gaan we al naar 1000 wandelaars. Het verschil is, wij zijn allemaal mensen in het bedrijfsleven. We hebben allemaal een beetje een bedrijfsvibe in ons. Groeit dat eigenlijk rap. En we hebben ook het geluk dat de trend zich meezet. We leven in een tijdsgeest dat niet alleen oudere mensen of mensen 50 plus graag wandelen. Het zit ook echt wel bij de jeugd. Hè. Dus we hebben die een trend eigenlijk ook gewoon mee met ons.
1: Ja, wind in de zeilen voor de Livinus-tocht zonder meer. En fijn dat het opnieuw is opgepikt, want het hing inderdaad aan een zijden draadje dat nog zou doorgaan. Nu, dat is een tocht van 35 kilometer. Dat noem ik een stevige wandeltocht.
2: Dat is een stevige wandeltocht, maar dat is doenbaar. Voor iedereen met een goede basisconditie, dat is doenbaar. Ik vind het ook nog altijd een van de mooiste tochten, omdat het echt uit dat oude centrum van stad Gent, langs die rand, en dan zo eigenlijk het landelijke binnenkomt. Het is een van de mooiste tochten. Er zijn genoeg rustpunten, bevoorradingspunten voorzien. Dus iemand met een goede basisconditie, is dat eigenlijk echt wel haalbaar. En voor wie dat toch te veel is, die 35, die kan inspringen in Gontrode, hebben 22 kilometer. In Oosterzeelen, dan is dat 14, 15 kilometer. En sinds 2 jaar hebben we nu ook een familiewandeling van 6 kilometer. En van het jaar is dat ook met bus, om zoveel mogelijk ook op het parcours terecht te komen van de andere wandelaars, zodat die mensen die 6 kilometer, wat dat voor veel mensen ook echt heel erg oké is, ook die echte Livinus
1: beleving kunnen.
2: Voilà.
1: Het verklaart inderdaad, want een van mijn vragen was, ik merk als ik lees over jullie verhaal dat jullie blijven vernieuwen, dat jullie zoeken ook naar comfort voor die wandelaars. Ja. Dus het verklaart veel dat jullie uit het bedrijfsleven komen. Yes. Want er zijn de laatste jaren wel wat veranderingen aangebracht, waaronder die bussen en die familiewandeling inderdaad.
2: Ja, wij hebben de grootste verandering eigenlijk dit jaar is dat we ook een extra vroege tocht hebben. Wat wij echt wel proberen is om te luisteren naar de feedback van onze wandelaars. En er was al altijd, de vorige jaren hadden we altijd heel warme edities gehad en de mensen willen vroeger vertrekken. Dus wij luisteren naar onze wandelaars. Dus wij hebben van het jaar ook een tocht die begint om 7:15 in Gent. Ik moet zeggen, dat is wel de meest populaire tocht op dit moment. Die is bijna uitverkocht. De bus. Mensen kunnen ook wel altijd met eigen vervoer. Dan die familiewandeling is erbij gekomen. En van het jaar is dat ook dan nog een keer met bus. We hebben goede partners. Onze partners van de bussen. Dat is ook iemand die in ons kernteam zit. Dus ja, zo kunnen wij echt wel die vernieuwingen doorvoeren altijd. Ja.
1: De historie blijft, maar de vernieuwing in de richting van trends die we bij veel wandeltochten zien, die sluipen er ook bij jullie. En die proberen jullie ook mogelijk te maken.
2: Ja, en partnerships, hè, zoals sinds 2 jaar zijn wij ook onderdeel van, we zijn lid bij Wandelsport Vlaanderen, dus we hebben daar ook een hele expertise die ons kan helpen. Maar voor ons is ook wel belangrijk dat lokale er ook wel blijft, hè, want wij hebben echt wel die lokale sponsors die we nodig hebben. We hebben ook een paar grotere sponsors van buiten Sint-Lieve-Zoutem. Maar dat lokale, dat moet ook blijven. Hè. Dus je moet eigenlijk altijd in een balans een beetje vinden, hè, tussen lokale en dan
1: de bovenlokale uitstraling, om ook zoveel mogelijk deelnemers.
2: Want het is gekend binnen onze streek, maar het moet gekend zijn binnen Gent en buiten die dingen. Hè. En nu zien we ook wel dat mensen van verder altijd maar komen.
1: Ja, en in Herzelen natuurlijk, maar daarvoor ben je in dit programma.
2: Voilà.
1: Ik denk dat het belangrijkste nog niet gevraagd is, want we moeten natuurlijk de mensen aanmoedigen om mee te doen, ook in Herzelen. Inschrijven, dat kan nog altijd, hè?
2: Inschrijven kan nog altijd. Dat is tot 1 week voor de echte start. Dat is eigenlijk zo, omdat wij moeten onze bevoorradingen en zo kunnen organiseren. Inschrijven kan nog altijd via onze website, de Livinusstappers. En je vindt ons ook op alle sociale media. Dus de inschrijving gebeurt via de gemeenten ook. Dus dat kan nog allemaal, ja.
1: Nou, iedereen kan nog meedoen. Ja. En dan moeten we samen duimen voor die 1000 deelnemers waar jullie heel graag naartoe zouden gaan.
2: Ja, ik vrees dat geen probleem zal zijn.
1: Oké. Alle hens aan dek om het mogelijk te maken.
2: Ja, want we moeten het maar altijd allemaal combineren met onze fulltime job, wat heel fijn is en zo. Het is spannend.
1: Ja. 28 juni, zo is het. Zondag 28 juni, dus de Livinus Run. De Livinus Tocht liever, want er bestaat ook een Livinus Run, maar dat is het weekend ervoor.
2: Yes.
1: Ja. Het is om te stappen dat we bij jullie moeten zijn. En laat ons duimen voor mooi weer. En dat kunnen we misschien doen aan met een schietgebedje aan de Heilige Livinuskapel in Sint-Lieve-Zessen, bijvoorbeeld.
2: Voilà.
1: Maar ook niet te warm. Hè? Laat het daarop
2: houden.
1: Niet
2: zoals de 2 voorbije jaren eigenlijk. Voilà. Want dat is too much.
1: Ik ga jullie ontzettend veel succes wensen. Caroline Monbayou van de Livinusstappers. Alle info te vinden www.livinusstappers.be of op alle sociale media. De Livinusstappers, dankjewel. Hè.
0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Testcomputers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495-778-779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker dat Pieter.
8: Je hoort van ons.
0: De muziek zegt alles.

0: Weet wat er leeft in jouw gemeente. Helemaal herzelen. Helemaal herzelen. Met Sarah de Moor.
1: Morgen, dat is zondag 31 mei, dan doet onze gemeente haar status van wielergemeente nog eens alle eer aan. Want dan verwelkomen wij de Omloop, het nieuwsblad voor beloften. Dit is de 60ste editie. En dat het niet zomaar een U23 koers is, voor mocht u dat nu denken terwijl u dit hoort. Dat weet deze man als geen ander. Een goede morgen, Bernard Duwijn.
2: Goedemorgen.
1: Koersdirecteur, organisator en voorzitter en manusje van alles bij de Koninklijke Wielerclub Jong en Moedig Herzelen. Punt. Wauw, wat een intro.
2: Helemaal juist.
1: Wat is helemaal juist, dat is al goed. Bernard, een koers die al 60 jaar lang bestaat, organiseren met Jong en Moedig. Jij weet als geen ander dat dat geen evidentie is, hè?
2: Dat is zeker geen evidentie. En misschien toch een kleine correctie. Het is niet Jong en Moedig die al 60 jaar die wedstrijd organiseert. Die wedstrijd heeft al een aantal start- en aankomstplaatsen gekend. Recentelijk nog ook in Zottegem. Maar nu is het nieuwe thuisbasis wel degelijk Herzelen.
1: Ja, sinds een aantal jaar. Als ik
2: sinds een aantal jaar, klopt. Ja.
1: Geen evidentie, waarom vraag ik dat? Voor we het over de wedstrijd zelf gaan hebben. Ja, ik hoor wel eens zeggen van organisatoren dat de laatste jaren toch wel heel wat uitdagingen bij komen kijken. Hè? Bij een wielerwedstrijd organiseren. Niet in het minste de veiligheid van de supporters, maar ook financieel. Ja, dat kost allemaal geld. Die vrijwilligers vinden om dat te doen. De koers heeft het een beetje lastig, denk ik.
2: De koers heeft het zeker lastig. En de jeugdwedstrijden inderdaad ook. U ziet meer en meer cafés verdwijnen. En vroeger waren het cafés die wielerwedstrijden organiseerden met de kermis. Meestal, of met een bepaalde gelegenheid. Cafés verdwijnen, koers verdwijnt. En als de koers verdwijnt voor de jeugdwedstrijden, ja, dan heb je geen talent meer voor de beloften bijvoorbeeld, maar ook later voor de elite dames en heren. Dus het is van belang dat ons DNA van wielerland, dat we dat kunnen verder zetten en dat we eigenlijk jeugdwedstrijden hebben waar jong talent zich kan meten met de rest en kan shinen en doorgroeien naar de elite.
1: Ja. Als we nog willen gaan kijken naar de Ronde van Vlaanderen elk jaar, zoals er zoveel zijn, dan zal het afhangen van de organisatie van die jeugdwedstrijden dat we gaan kunnen blijven doen.
2: Absoluut, want het is in de jeugdwedstrijden dat die jongens en meisjes hun eerste wielerstappen in het veld zetten. En dat ze daar ook gespot worden om door te groeien naar volwaardige profrenners.
1: Uh-huh. En dan mogen we als Herzelen heel erg trots zijn, vind ik. En dat zijn we misschien te weinig, dat het kloppend hart van die Omloop het Nieuwsblad voor Belofte, of voor U23, zoals dat dan heet, dat hier wordt verreden, dat orgelpunt hier ligt. Want dat is een wedstrijd met veel geschiedenis, maar ook die springplank waar jij naar verwijst. Hè?
2: Dat klopt. Als je de erelijst bekijkt van de laatste 60 jaar, dan staan daar namen op om u tegen te zeggen. In een ver verleden, voor de iets oudere luisteraars, een Freddy Maartens, maar recentelijk Tom Bonen, Van Summeren, Arnaud de Lee. Een hele reeks aan mensen die later ook in het profwielrennen talent zijn en daar ook naar rijden en fietsen en overwinningen mee halen. Dus ik zeg altijd, wie de Omloop wint op zondag, die tekent bij wijze van spreken op maandag een profcontact voor de elite mannen.
1: Ja. Ja. En wie dat dan gezien heeft hier in Herzelen is komen supporteren, die kan zeggen, weet je nog, ik heb hem nog in Herzelen weten rijden.
2: Dat klopt, ja. Daar wordt naar verwezen. Ja. Ja.
1: Het is een prachtige wedstrijd, zonder meer. Heeft ook met het parcours te maken, denk ik. Uiteraard de lokale ronde in Herzelen, maar ja, vooral diep in de Vlaamse Ardennen, met de muur van Gerardsbergen, de Bosberg ook, als ik mij niet vergis en goed ben ingelicht.
2: Klopt, ja. We proberen de omloop, hè, want er is een omloop het nieuwsblad voor elite dames en heren in het begin van het seizoen, eigenlijk de start van het seizoen. En we proberen dat DNA ook door te trekken naar de U23. De look en feel van die omloop het nieuwsblad is 1-op-1 met de elite renners. En dat betekent dat de muur daarin zit en dat ook de Bosberg daarin zit. En dat is eigenlijk een troef voor ons, want wij komen dan vanuit Gerardsbergen, Galmaarden, komen we eigenlijk terug naar Herzelen. En dan hebben ze al een mooi stuk van 111 kilometer afgelegd, inderdaad in die toch wel pittige Vlaamse Ardennen.
1: Uh-huh.
2: En dat maakt dat wij ideaal gepositioneerd zijn in Herzelen om die wedstrijd hier te laten verrijden.
1: Ja, en dat nu al enkele jaren met jou als sterkhouder daarachter en een heel team. Natuurlijk, want de koers heeft het misschien wat lastig, maar bij jou blijft de microbe wel aanwezig. Hè? Bernard, jij gaat er nog altijd hard voor en ik heb op mij ook laten vertellen dat het hele gezin meedoet.
2: Dat klopt. Ondertussen zijn mijn zoon en mijn dochter actief in de wielersport. En zijn ze uiteraard ook betrokken bij de Omloop het Niesblad. Ik heb die handen wel nodig. Dus vandaag en morgen zijn ze allebei actief. En daarnaast ook mijn echtgenote, die komt morgen mee helpen in de permanentie voor de inschrijving van de ploegen te doen. En ja, eigenlijk het Hans gezin is morgen actief.
1: Ja, want wat mensen morgen zien, daar kent natuurlijk een enorme voorbereiding die maanden op voorhand begint. Maar ook vandaag zijn jullie al druk in de weer. Volgens mij heb ik jou ergens gestolen om tot hier te komen.
2: Ja, dat klopt. We zijn deze morgen de laatste voorbereidingen gaan doen op het parcours. We hebben gisteravond nog een laatste rekke gedaan, zoals we dat noemen, om te zien waar dat er nog pijnpunten zijn. En die proberen we eigenlijk op vandaag nog gesloten te krijgen, zodat we morgen een feilloos parcours hebben voor renners en volgers. Maar goed, dat staat allemaal zo ingepland. Je moet daardoor. En uiteindelijk is morgen de apotheose van, ik ga er ook eerlijk in zijn, een jaar voorbereiding. Ja. Want de voorbereidingen voor 27, die starten eigenlijk volgende week dinsdag.
1: Ja.
2: Want dan doen we een evaluatie van wat is er fout gegaan, wat moeten we opletten, wat is er als commentaar gekomen. En dan nemen we mee in de opbouw naar 2027.
1: Ja, om die wedstrijd met geschiedenis elk jaar heel goed te organiseren. Het deelnemersveld, als koersdirecteur heb je daar zicht op vandaag, veronderstel ik. Wat mogen we verwachten? Naar wie kunnen we uitkijken?
2: Wel, het is zo dat de U23 is eigenlijk een roadseries-wedstrijd. En daar wordt eigenlijk het deelnemersveld bepaald door Belgium Cycling en de Nederlandse Wielerbond. Ja. Je krijgt dus een combinatie van Nederlandse teams en Belgische teams. En ik als organisator kan 3 wildcards uitdelen, dat dan meestal hoofdzakelijk Belgische teams zijn. Ken ik al die mensen die deelnemen? Nee, uiteraard niet. Maar wie springt er al jaar en dag uit? Dat is het Lotto Development Team.
1: Ja.
2: En dat zie je elk jaar opnieuw. Die mensen staan zoveel verder dan die andere teams qua omkadering, qua opvolging, qua coaching van die renners. En de erelijst ligt er niet om. De laatste jaren, het is altijd Lotto die de prijs pakt natuurlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Een team met heel wat uitrusting voor die jeugd. En een belangrijk team voor onze Belgische wielersport natuurlijk. Iets anders, ja. Wat willen we morgen? Een veilige wedstrijd uiteraard met een mooie winnaar. Maar ook veel volk langs het parcours, hè. Dat willen we toch, hè?
2: Dat willen we, ja, absoluut. En ik hoop dat de weersomstandigheden goed zijn. Het hoeft niet zoals afgelopen zondag te zijn, waar het 30 graden en meer is. 4,25 vind ik ideaal. Wat zon, wat bewolking. Liefst geen regen, al zeker niet in die Vlaamse Ardennen. Op die kasseistrook, want dat is altijd gevaarlijk. En dan ja, kijk ik terug naar een fantastische wedstrijd.
1: Ja, schets het eens voor ons als herzelenaren. Waar kunnen we zijn? Waar kunnen we kijken hier op ons grondgebied en wanneer?
2: Wel, het is zo dat met de wegenwerken die afgelopen zijn hier in Herzelen, dan doen we het plaatselijk parcours, hebben 3 plaatselijke ronden dit jaar. Dus we gaan grondgebied Wouw-Berechtigem via de Molenstraat, gaan we naar Sint-Antlings, gaan we ook naar Steenhuizen, passeren we aan de kermis ook in Steenhuizen, om terug te komen via Sint-Lieve-Zesse, Arenstraat naar boven en terug Groenlaan en dan eigenlijk zo terug naar de Kerkstraat.
1: Ja, de aankomst dus, ligt daar, hè, op de Kerkstraat.
2: Aan de Kerkstraat ligt de aankomst, ja.
1: Ja. En hoe laat ongeveer kunnen we dat...
2: Dat zal ongeveer tussen 4:15 zijn en 4:45.
1: Oh ja, ja. Ideaal ja. Om ideaal. Te gaan aperitieven.
2: Ja.
1: Of gewoon voor de deur te kijken en te supporteren.
2: Ja. En zeker aan de aankomst is er een omloopcafé voorzien, waar iedereen iets kan komen drinken. En ik denk vanaf 1 uur of 4 is er ook een frituur aanwezig voor iemand die een hongertje heeft, kan gerust daar een frietje steken.
1: Ja, en zo steun je natuurlijk ook die mensen die dit mogelijk maken en maak je het mee mogelijk om dat volgend jaar ook te organiseren.
2: Dat is zo.
1: Dat moeten we toch ook nog maar even benadrukken, hè, Bernard.
2: Ja, klopt.
1: Ik ga je alle succes wensen vandaag, maar zeker morgen. Duimen voor een veilige wedstrijd, een goede winnaar en veel volk langs het parcours. Want dat is wat we moeten doen, dames en heren. Morgen allemaal op post. Bernard Duwijn, van harte bedankt hiervoor en voor de luisteraars. Ook niet vergeten om de koers in alle veiligheid te laten verrijden. Zijn er ook morgen verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen. En het is heel fijn als u zich daaraan houdt. Wees voorbereid. Alle info daarover staat op www.herzelen.be. Radio Star. Have a great weekend.

0: Helemaal Herselen met Sarah de Moor.
1: Voilà, bijna 12 uur. Deze uitzending zit erop. U weet wat u moet doen. Morgen supporter voor de Omloop het Nieuwsblad voor belofte hier in Herselen met de aankomst op de Kerkstraat. Voor nu, geniet van uw weekend, maar blijf bij Radio Star. Salut!

0: traiteurafdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijd lang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.

Pretenders met Don't Get Me Wrong. Een van hun grote hits, uiteraard. Hey, welkom. Het is zaterdag 30 mei. De laatste zaterdag alweer van mei. De tijd gaat snel. En inderdaad, hopelijk gaat de tijd niet snel nu. Want dan zit het programma er weer op. Ik ben tot 3 uur bij jullie hier bij Star. Goedemiddag. Yeah.

voorbije dagen hebben we niet veel geshaked met die warmte. Allee, ik toch niet. Anders zat ik hier vandaag niet, vrees ik. Odyssey met Use It Up and Wear It Out. Hier in het weekend van Star. Dit is... It's the end.

The Judds, een voormalig Amerikaans country duo, bestaande uit Naomi Judd en haar dochter Wynonna, echte naam Christina Claire Siminella. Ze hadden één grote hit, dit hier, Why Not Me, uit 1989. En van 89 gaan we nu naar 1986. Dit is Frank Boeijen.

Ja, dit klinkt toch zo lekker zonnig, dit hier. Hallo, Xigala en Ellie Goulding met All By Myself. En daarvoor nog een 90s classic op de radio, Corona en The Rhythm of the Night. Het is zaterdagmiddag. Als je moet werken, wel, dan draai ik nu voor jou een plaat.

Dat is het de voorbije dagen absoluut geweest. Zonder twijfel. Ina met Hat richting 1 uur bij Star. Ik heb nog voor jou Tina Turner. Ook al

0: Discount Sonk, Herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.

ondertussen ook al 14 jaar oud, deze plaat. Ben Howard en de Fear. Goedemiddag, welkom in het weekend van Star. Nog tot een uur of drie, zoals elke week dat het geval is. Dit uur onder andere de Dinky Toys. Ik heb ook Chris Ria met een zonnige plaat om bij weg te dromen. Ook Taylor Swift zometeen. Maar eerst Donna Summer. MUZIEK

dan lijkt het alsof er een plaat aan het draaien is. Maar dat doen we af en toe hier bij Stars. Er staan hier nog altijd onze twee platendraaiers. Lutricia McNeil met Ain't That Just The Way. Nou, ik had het jullie beloofd. We gingen wegdromen met een plaat van Chris Rea. Stel je voor, hè, dit plaatje als je ergens op een warm strand ligt. Met je oren bij Star natuurlijk, hè. Uiteraard. Chris Rea on the beach.

af en toe durven in het weekend van start nog eens de echte classics in te vlammen. En dat deden we met heel veel power en de Crystals. Dat doe Run, Run. Ja, we blijven toch wel in die zomerse sferen met af en toe een zonnige plaat. Een plaat die misschien ook wel in onze zomer 100 zal staan binnenkort. De Dinky Toys, goedemiddag.

Ja, ik vind hem wel goed hoor. Bazaar, Nacht in Amsterdam. Misschien wel een tip voor de zomerhit van 2026. Het zou zomaar kunnen. Zometeen ga ik nog eens Last Frequencies draaien en Calvin Jones. Love to go. Maar eerst nog wat fijne muziek uit de jaren 80. Best love. Dit is Rolls Royce.

Wegdromen in het weekend van Star met Last Frequencies en Calvin Jones. Straks nog meer hits hier op de radio na 2 uur. Het laatste deel, weekend van Star. Blijf.

do. I don't waste no time. Get down. I get drunk on wine. Ja, in de jaren 80 zijn er heel wat lekkere zomerhits uitgebracht. Nou, dit bijvoorbeeld, hè. Paris Latino van Bandolero stond vorig jaar ook in onze zomer 100. Dit jaar, ja, ik weet het al, ik ga het nog niet verklappen. Daar moet je zelf maar achter komen. Binnenkort meer op onze socials daarover. Paris Latino, goedemiddag allemaal.

0: Madonna, Who's That Girl? Ja, de vraag is al beantwoord, uiteraard. Misschien ook nog een vraag. Wat zou Aaron Blommaert nu aan het doen zijn?
1: Ik tel de

Eigenlijk hebben ze maar 3 albums uitgebracht. Dare in 81, Hysteria in 84 en Crash in 86. The Human League hier bij Star in het weekend. Don't You Want Me?

goed nieuws voor de fans, maar die moeten wel nog even wachten. Ze komen naar de Lotto Arena, niet dit jaar, nee, wel op 5 mei 2027. Kleimans en Van Geel, hier in het weekend van Star.

0: Power uit de Kempen, Natalia en Heartbreaker. Bijna 3 uur, dat wil wel zeggen dat het terug tijd is om af te ronden. Het gaat toch altijd zo snel op zaterdag. Volgende week uiteraard een nieuwe aflevering van het Weekend van Star. Ik heb dit nog voor jullie uit 86. Dat is een beetje een vergeten plaat van Stefan Remmler.
1: 3, 4, 5 maal in een monat haben wir uns nachts gesehen. Obwohl ich manchmal etwas müd war, war es doch meistens gut und schön. Dann die Idee mit diesem Urlaub,

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Goedemiddag.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: wij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our allies. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Een fijn weekend.

0: Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer. En dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Een fijn weekend.

0: kampioen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our allies. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Het weekend was nog nooit zo leuk. Feel the music. Radio Star.

Discountsong? Een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt. Dance Classics met De Zwart. Damn girl!

Dance Classics, Herbie Hancock in Dance Classics met Rocket, Donna Summer, Could It Be Magic? Chic, Metal Freak, Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. And Del and Out, I Can Go With That. Zij moeten de show voor vandaag openen. 2 uur lang het allerbeste uit de jaren 70, 80, 90 en Nillis. Avicii is het.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker. Dance Classics met De Zwart. Damn, girl.

Deel 2, Dance Classics, welkom bij Radio Star 106.5 FM en 105.4 FM. Chicane, 12 inch in the mix, Saltwater, Bob Miles, Fable en ATB, Till I Come. White Widow, Matt, Sleep, Otge Brothers, Dan Stap en Bob Marley, Could You Be Loved, Snow met Informer, Criss Cross met Jump, Faithless met God is the DJ, net voor het tijd zijn. Tampere, het jaar 90, dit is Feel It in Dance Classics.

Michael Jackson en Dance Classics met Rock With You 1979, het album Off The Wall. Robin Wells, Future Milena Kay, Got To Get, Mix Masters in the Mix, Casino en Run A Dream. Welkom in Dance Classics. We hebben er nog een paar tot aan de tijd zijn. Hele leuke hits, de Dance Classics.

Raccoon en Dance Classic Stone Jones. En Kiss, the remake from Prince, Michael Jackson, Rock With You. King of My Castle en Dance Classics. Maak er nog een hele leuke

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk.
2: Je hoort van ons!
1: Radio Star.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonkin Herzelen.
1: Enjoy the weekend.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk. Radio.

0: Traiteur afdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het weekend van Radio